is top 2.

0: Goedenavond. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte Progeria. De artsen voorspelden dat hij amper 12 jaar zou worden. Uiteindelijk werd hij 28. De laatste maanden was zijn gezondheid erg achteruit gegaan. In Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika, zijn nog altijd minstens 8000 migranten aanwezig. Dat zegt de burgemeester. Er zijn ook heel wat minderjarigen bij die de grens zijn overgestoken zonder ouders. De burgemeester wil dat er een detentiecentrum komt. Gisteren kwamen ook meer dan 5000 mensen op straat daar. Ze willen dat de Spaanse regering meer doet. Twee weken geleden kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn wel teruggekeerd. Meer dan 80 mensen overleefden de oversteek niet. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. Ze werd vijfde in haar reeks in de halve finale, maar ze is toch blij met het resultaat.
1: Ik ben zeker wel tevreden van de start van deze week. Ik denk dat het gewoon heel mooi is om zo te kunnen beginnen. Gewoon dag voor dag, race per race. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Gewoon stapje voor stapje. En we zullen wel zien wat dat aanbrengt.
0: Ze focust zich nu op de 50 meter vlinderslag morgen. Dat is haar specialiteit. Ook Florin Gaspar kon zich trouwens niet plaatsen. Zij werd achtste in haar reeks. Vanavond en vannacht is het helder, minima straks rond 17 graden. Morgen zonnig en maxima tot 29 graden. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Donderdag en vrijdag zelfs tot 35 graden.

0: avontuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus kom data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee.
7: En... Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
8: Voorwaarden op colruy.be.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
11: Ping, ping, ping, ping, ping.
10: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

0: doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
3: R Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R Dreams Werktextiel.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Een goedemorgen. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving gisteren. Al zeker 132 mensen zijn daarbij overleden en zeker 570 anderen raakten gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de Colombiaanse president. Volgens hem raakten ook meer dan 1500 huizen beschadigd en zijn er zeker 60 gebouwen ingestort. Intussen biedt de VS zo'n 13 miljoen euro steun voor bijvoorbeeld noodopvang. Ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. Progeria-patiënt Michiel van de Weert is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Michiel werd in 2007 bekend bij het grote publiek door zijn strijd tegen de zeldzame verouderingsziekte. Hij was ook DJ en content creator. Dokters voorspelden dat hij maar 12 zou worden. Uiteindelijk werd hij 28. Hij was een van de oudste levende personen met Progeria ter wereld. Ons land heeft meteen een medaille gepakt op de eerste dag van het EK atletiek in Birmingham. Delphine Nkansa sprintte naar brons op de 100 meter en dat kan ze amper geloven.
3: Je sentais un peu mon ischio en demi-finale, donc j'ai eu un peu peur en finale. Mais de là à faire médaille, j'étais là, ah ok, il va me falloir du temps pour réaliser que je suis sur le podium. C'est vraiment incroyable.
2: Op de 5000 meter werd Issa Kimeli 9e. En de Belgian Waffles, dat is onze gemengde aflossingsploeg, werd 8e en laatste op de 4x400 meter. We krijgen veel zon vandaag en het wordt zo'n 29 graden. Morgen ook zonnig, dan wordt het nog iets warmer, 32 graden. Donderdag en vrijdag zonnig en heet, dan halen we zelfs tot 35 graden.

0: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: Nu op Tegels en Parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.

Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: Pommetje of rustige duik.
4: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
3: Meer info. dm-zwembaden.be.
5: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
6: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
7: Top 2.

0: 2. We make you move. Dit is Top 2.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Goedemorgen. Ons leger loopt mogelijk gevaar om bespioneerd te worden door China. De dienstwagens van heel wat generaals en de defensiechef zijn gemaakt in China, dat schrijft HLN. En daarom laat Defensie de auto's onderzoeken, vertelt politiek journalist Timmy van Diepen.
3: Aan de ene kant is het risico dat men in China de positie van die wagens zou kunnen volgen. Aan de andere kant is er het risico dat door verbinding te maken met de Bluetooth van die auto's, men dus inzage zou kunnen krijgen in de contacten in de gsm's van bijvoorbeeld hoge officieren, maar ook telefoongesprekken zou kunnen afluisteren die in die auto's plaatsvinden.
2: Defensieminister Franke wil in de toekomst enkel nog Europese auto's aankopen. Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken tegen pneumokokken, terwijl daar vorig jaar 4 Vlaamse kinderen aan gestorven zijn, dat schrijft HLN. Kind en Gezin geeft baby's gratis een vaccin dat tegen 13 varianten beschermt, maar er bestaat een nieuwere versie die tegen 20 varianten beschermt. Daarvan de standaard maken is niet zo evident, zegt collega Fleur Mees.
4: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij Kind en Gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
2: Ouders kunnen zelf kiezen voor de nieuwe versie, maar die kost wel €268. Vlaanderen neemt afscheid van Progeria-patiënt Michiel van de Weert. Hij overleed gisteren aan die ouderdomsziekte. Hij werd 28. Comedian William Boeva noemt hem de coolste gast die hij ooit kende. Op socials spreken onder meer Karen Dame en Average Rob hun steun uit. Doelman Thibaut Courtois schrijft: rust zacht, Genkie. En ook Racing Genk, de club waar Michiel voor supporterde, noemt zijn moed en positiviteit een inspiratie voor velen. In Colombia in Zuid-Amerika zijn nu al 132 mensen overleden na de zware aardbeving gisteren. En zeker 570 anderen raakten nog gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de president. Er zijn ook al tientallen naschokken geweest. De noodtoestand is daar ook van kracht. De VS biedt €13 miljoen steun. En ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. En sport op het EK Atletiek heeft Delphine Nkansa ons land een eerste medaille bezorgd. Ze pakte brons op de 100 meter. In 11 seconden en 400ste. Dat is een nieuw persoonlijk record en amper 200ste trager dan het Belgische record van Kim Gevaert. Verder werd Issa Kimeli 9e op de 5000 meter. Een ontgoocheling, zegt hij.
5: Ik als vice-wereldkampioen kom je altijd naar het Europees kampioenschap om mee te doen voor de medaille. Die laatste rondje komt direct verzuring. Ik heb tot op het einde mee gevochten. Helaas geen medaille.
2: De Belgian Waffles, dat is onze gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, eindigt de 8e en laatste. Het wordt een prachtige zomerdag met veel zon en maximaal rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het een tropische 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag wordt het uitzonderlijk warm met maximaal rond 35 en zelfs 37 graden.

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
3: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten. Hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen. Hè. Dat is dus een beetje sauna.
2: Zé, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
3: Sun wie?
2: Sun Systems.
4: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
3: Ja, chique ding is dat. Hè.
2: Sun Systems. Ja, hallo maat.
5: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
8: Dit is Top 2.

0: een goede nacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 120 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 120 miljoen euro. Online of in je winkel.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
2: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
3: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
4: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatsenmonteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
5: Nieuwbouw of renovatie?
6: Terras of poolhouse?
5: De Koning Chap en Isolatie got you covered.
6: Meer dan 30 jaar de experts in Chap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
4: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
0: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat, met staal of eik, met de handige configurator op glasdeuronline.be.
6: Voor jouw droominterieur. glasdeuronline.be.

0: nieuws.
1: Een goeiemorgen. Ons leger loopt mogelijk gevaar om bespioneerd te worden door China. De dienstwagens van heel wat generaals en de defensiechef zijn gemaakt in China, dat schrijft HLN. En daarom laat Defensie de auto's onderzoeken, vertelt politiek journalist Timmy van Diepen.
2: Aan de ene kant is het risico dat men in China de positie van die wagens zou kunnen volgen. Aan de andere kant is er het risico dat door verbinding te maken met de Bluetooth van die auto's, men dus inzage zou kunnen krijgen in de contacten in de gsm's van bijvoorbeeld hoge officieren, maar ook telefoongesprekken zou kunnen afluisteren die in die auto's plaatsvinden.
1: Defensieminister Franke wil in de toekomst enkel nog Europese auto's aankopen. Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken tegen pneumokokken, terwijl daar vorig jaar 4 Vlaamse kinderen aan gestorven zijn, dat schrijft HLN. Kind en Gezin geeft baby's gratis een vaccin dat tegen 13 varianten beschermt, maar er bestaat een nieuwere versie die tegen 20 varianten beschermt. Daarvan de standaard maken is niet zo evident, zegt collega Fleur Mees.
3: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij Kind en Gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
1: Ouders kunnen zelf kiezen voor de nieuwe versie, maar die kost wel €268. Vlaanderen neemt afscheid van Progeria-patiënt Michiel van de Weert. Hij overleed gisteren aan die ouderdomsziekte. Hij werd 28. Comedian William Boeva noemt hem de coolste gast die hij ooit kende. Op socials spreken onder meer Karen Dame en Average Rob hun steun uit. Doelman Thibaut Courtois schrijft: rust zacht, Genkie. En ook Racing Genk, de club waar Michiel voor supporterde, noemt zijn moed en positiviteit een inspiratie voor velen. In Colombia in Zuid-Amerika zijn nu al 132 mensen overleden na de zware aardbeving gisteren. En zeker 570 anderen raakten nog gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de president. Er zijn ook al tientallen naschokken geweest. De noodtoestand is daar ook van kracht. De VS biedt €13 miljoen steun. En ook de VN en Europa staan klaar met noodhulp. En sport op het EK Atletiek heeft Delphine Nkansa ons land een eerste medaille bezorgd. Ze pakte brons op de 100 meter. In 11 seconden en 400ste. Dat is een nieuw persoonlijk record en amper 200ste trager dan het Belgische record van Kim Gevaert. Verder werd Issa Kimeli 9e op de 5000 meter. Een ontgoocheling, zegt hij.
4: Zeker als een vice wereldkampioen komt hij altijd naar het Europees kampioenschap om mee te doen voor de medaille. Die laatste rondje komt direct verzuring. Ik heb tot op het einde mee gevochten. Helaas geen medaille.
1: De Belgian Waffles, dat is onze gemengde aflossingsploeg op de 4x400 meter, eindigde 8e en laatste. Het wordt een prachtige zomerdag met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het een tropische 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag wordt het uitzonderlijk warm met maxima rond 35 en zelfs 37 graden.

0: stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
3: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
4: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
5: Top 2.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je kabinette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.

0: De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
1: Allee, serieus. Modu van Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
2: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
3: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
5: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
3: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op Macri.be. Nu verleng de solde.
6: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
7: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.

0: hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct met een slag.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Dit is Top 2. Top Headlines.
7: Goedemorgen. Ons leger loopt mogelijk gevaar om bespioneerd te worden door China. De dienstwagens van heel wat generaals en de defensiechef zijn gemaakt in China, dat schrijft HLN. En daarom laat Defensie de auto's onderzoeken, vertelt politiek journalist Timmy van Diepen.
8: Aan de ene kant is het risico dat men in China de positie van die wagens zou kunnen volgen. Aan de andere kant is er het risico dat door verbinding te maken met de Bluetooth van die auto's, men dus inzage zou kunnen krijgen in de contacten in de gsm's van bijvoorbeeld hoge officieren, maar ook telefoongesprekken zou kunnen afluisteren die in die auto's plaatsvinden.
7: Defensieminister Franke wil in de toekomst enkel nog Europese auto's kopen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené laat onderzoeken of Kind en Gezin een nieuwer vaccin moet zetten tegen pneumokokken. Vlaanderen blijft verouderde vaccins gebruiken die tegen minder varianten beschermen, omdat het niet gemakkelijk is van de nieuwe vorm de standaard te maken. Dat zegt journaliste Fleur Mees.
9: Zo heeft het nieuwe vaccin 4 dosissen nodig in plaats van de huidige 3. En het moet ook nog eens op andere momenten toegediend worden. Nu krijgen baby's die inentingen op heel strak ingeplante consultatiemomenten bij Kind en Gezin. En dat zou dus betekenen dat de hele Vlaamse vaccinatiekalender overhoop gegooid moet worden. Maar er is nog een reden, de kostprijs.
7: Het nieuwe vaccin kost €268. Onze fruittelers kunnen vroeger dan normaal beginnen met appels, peren en druiven te plukken. Door het warme weer en het droge weer zijn ze een drietal weken vroeger rijp dan anders. Volgens de telers zal hun fruit daardoor iets kleiner zijn, maar wel beter smaken, omdat er door het vele zonlicht meer fruitsuiker in zit. In Oekraïne zijn vannacht 9 doden gevallen door Russische raketaanvallen en meer dan 20 anderen raakten gewond. Volgens een gouverneur viseerde Rusland industriële installaties in verschillende steden zoals Kiev en Zaporizhia. In Azië zijn nu al meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd door tyfoon Dolphin. Die is aan land gegaan in China met rukwinden tot 150 km per uur en er zijn ook grote overstromingen. De afgelopen dagen zorgde de tyfoon ook al in Japan en Taiwan voor zware regen en felle wind. En het sociale media platform MySpace zou wel eens kunnen terugkomen. De eigenaars overwegen een comeback. Begin jaren 2000 was MySpace het populairste sociale media netwerk en de voorloper van Facebook. Je kon er ook foto's en video's en teksten delen. In 2013 probeerden de eigenaars ook al om MySpace te herlanceren, maar toen zonder veel succes. Het wordt een prachtige zomerdag met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het een tropische 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag wordt het uitzonderlijk warm met maxima rond 35 en zelfs 37 graden.

0: Amai, zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza.
4: Ruim.
3: Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Yellow.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
6: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
7: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
8: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.

0: Goedemorgen. De lijn gaat mogelijk flexijobbers inzetten als buschauffeur, technieker of controleur, dat schrijft het Nieuwsblad. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder is voorstander, maar de vakbonden zijn tegen. Zij maken zich zorgen over de veiligheid, zegt Stan Reuze van het ACOD.
1: Vooral dat die opleiding er niet voldoende gaat zijn. En we denken dat er dan minder geïnvesteerd wordt in die chauffeurs, waardoor er inderdaad minder kwaliteit is. Wij vrezen dat en we zien dat ook in de privésector, dat de flexijobbers vooral de betere diensten gaan eruit halen om die diensten te willen rijden, want anders gaan zij passen uiteraard.
0: En dat heeft dus te veel gevolgen voor het huidige personeel. In Oekraïne zijn vannacht 9 doden gevallen door Russische raketaanvallen en meer dan 20 anderen raakten gewond. Volgens een gouverneur viseerde Rusland industriële installaties in verschillende steden, zoals Kiev en Zaporizhia. En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Van Otterdijk was de beste van haar reeks en zwom een tijd van 25 seconden en 57 honderdste. Dat is de tweede beste tijd van alle deelnemsters. Vanavond is die halve finale. Het is een prachtige zomerdag met veel zon en maxima rond 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan wordt het een tropische 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag wordt het uitzonderlijk warm met maxima rond 35 en zelfs 37 graden.

You know,

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
7: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. We make your move.
10: Top 2.

0: seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50.

0: Jasje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
3: Maar nee, ik wil parket.
2: Tegels.
3: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
2: Goed idee.
3: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
2: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
3: Check isolatievloer.be.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
8: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
1: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken, koop nu onder kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Maar hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wil je niet missen.
9: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
10: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
11: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
12: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
13: Our Dreams!
14: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams werktextiel.
15: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
16: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
15: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.

0: Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 120 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 120 miljoen euro. Online of in je winkel.
1: En? Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
0: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Goedemorgen. Colruyt en De Leize roepen eieren terug omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. Het gaat om scharreleieren van een kippenbedrijf uit Geel. Op hln.be vind je de codes van de mogelijk besmette eieren. Je kan ze gewoon terugbrengen naar de winkel. Als je rauwe besmette eieren eet, dan kan je griepsymptomen krijgen. Gekookt of gebakken is er geen risico. De man van 37 die dit weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten stierf wellicht door een CO-vergiftiging. Dat zegt het parket van Antwerpen na de autopsie. Je hoort Christophe Aerts.
4: Er zijn geen andere letsels. Er zijn ook geen andere mensen betrokken. Er is niemand anders aangetroffen in de tent. Dus we gaan uit van die hoogstwaarschijnlijke piste dat dat inderdaad veroorzaakt is door een CO-vergiftiging. En dan kijken we inderdaad naar dat klein barbecue-toestel dat in die tent ook gebruikt zou kunnen zijn.
3: Een toxicologisch onderzoek moet nu drugs- of alcoholmisbruik uitsluiten. En sport op het EK zwemmen in Parijs zwemt Florine Gaspar vanavond de halve finale van de 100 meter schoolslag. Ze zwom in de reekse de 13e tijd van alle deelnemsters. En Roos van Otterdijk kon zich plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag, ook vanavond. Zij zwom de 2e tijd van alle deelnemers. En op het EK Atletiek in Birmingham komen vandaag 11 Belgen in actie, zoals Thomas Carmois en Jeff Vermeire in het hoogspringen en Paulien Koekuit in de halve finale van de 400 meter horde. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
5: Ik heb echt het gevoel dat ze klaar is om voor die medaille te gaan. En s'avonds is het ook de halve finale van de vlakke 400 meter met Jonathan Sakkoor en Daniel Segers. Allebei heel erg gepiekt naar dit Europees kampioenschap.
3: Het is een zonnige zomerdag bij 30 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan 31 graden, ook aan de kust. En donderdag en vrijdag uitzonderlijk warm tot 37 graden.

0: Creatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt. Dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in een fruitsla.
7: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
9: Amai, ik sla direct met een slag.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Mist Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
13: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
12: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.

goede nacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 100

0: Naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: Nu op Tegels en Parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie richt nieuw communitten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld? Moduvan. Wie maakt je communitten een zak slimmer? Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
6: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
7: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
8: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
5: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
9: Bommetje of rustige duik.
10: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
9: Meer info. dm-zwembaden.be.
11: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat. Met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeuronline.be.
12: Voor jouw droominterieur. Glasdeuronline.be.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Voormalig Syrisch president Bashar al-Assad is bij verstek veroordeeld tot de doodstraf voor moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog, dat schrijft het Syrische staatspersagentschap. Die oorlog eindigde met de val van het regime van Assad in 2024. Het is een symbolische straf, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Voor een soort van symbolische gerechtigheid voor de Syriërs. Dus dat is zeer belangrijk. Maar het spreekt voor zich dat Rusland, het land waar Assad zich nu bevindt, waar hij asiel heeft gekregen, ja, dat Rusland niet bereid is om hem uit te leveren. Dus het zal hoogstwaarschijnlijk nooit tot een effectieve uitvoering van die doodstraf komen.
1: In die burgeroorlog kwamen meer dan 500.000 mensen om het leven. Colruyt en Delhaize roepen eieren terug omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. Het gaat om scharreleieren van een kippenbedrijf uit Geel. Op hln.be vind je de codes van de mogelijk besmette eieren. Je kan ze gewoon terugbrengen naar de winkel. Als je rauwe besmette eieren eet, dan kan je griepsymptomen krijgen. Als je ze kookt of bakt, is er geen risico. Op het Albertkanaal in Schoten is het scheepvaartverkeer tijdelijk stilgelegd na een botsing tussen een schip en een plezierbootje. Intussen kan het scheepverkeer aan verlaagde snelheid hernemen om niet te veel golven te maken. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. Er vielen geen gewonden. De man van 37 die dit weekend overleed op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten stierf wellicht door een CO-vergiftiging. Dat zegt het parket van Antwerpen na de autopsie. Christophe Aerts.
3: Er zijn geen andere letsels. Er zijn ook geen andere mensen betrokken, dat niemand anders aangetroffen in de tent. Dus we gaan uit van die hoogstwaarschijnlijke piste dat dat inderdaad veroorzaakt is door een CO-vergiftiging. En dan kijken we inderdaad naar dat klein barbecue-toestel dat in die tent ook gebruikt zou kunnen zijn.
1: Een toxicologisch onderzoek moet nu drugs- of alcoholmisbruik nog uitsluiten. En sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Florien Gaspar zich geplaatst voor de halve finale op de 100 meter schoolslag vanavond. Gaspar zwom de 13e tijd van alle deelnemsters in de kwartfinales. Roos van Otterdijk plaatste zich dan weer voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag vanavond. Zij zwom de 2e tijd van alle deelnemers. Van Otterdijk was dan ook enorm tevreden.
4: Het is mijn snelste ochtendtijd ooit, met volgens mij 2/10 of zo. Mijn derde tijd aller tijden. Waarom zou je daar niet tevreden mee zijn? Dat is gewoon fantastisch.
1: Luca Envaux is dan weer uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter vrije slag. Vanmiddag blijft het zonnig en warm, we halen 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Vanaf donderdag wordt het tropisch met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag zelfs 37 graden. In het weekend wordt het minder warm en is er kans op wat regen.

0: duister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in een fruitsla.
10: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
9: Amai, ik sla direct met een slag.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging, 1

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room-uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Ons kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
0: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: Nieuwbouw of renovatie?
8: Terras of poolhouse?
7: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
8: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
10: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
11: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zilio. Koop je onder ticketten, campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wil je niet missen.
12: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
13: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
14: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.
15: Kansen krijgen op je werk.
16: Check.
15: Interesse in machines.
16: Check.
15: Goede werksfeer.
16: Yes.
15: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
17: Our Dreams.
18: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel. We'll be right back.

0: Friends.
1: Een goeiemiddag. 42 gezinnen uit de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe vliegroute van de luchthaven in Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd en te veel impact op hun leven zou hebben, zegt Eddy Cousin.
2: Voor mij is het eigenlijk dit probleem opgelost krijgen of verhuizen. Met alle gevolgen van dien, minder waarde van de woning en dergelijke meer. Maar van levenskwaliteit kan je niet echt meer spreken. Als je weet dat je tot 2 uur 's nachts overvlogen wordt en dan vervolgens om 4 uur opnieuw, dat betekent dat je eigenlijk geen wekker meer hoeft te hebben.
1: De uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. Voormalig Syrisch president Bashar al-Assad is bij verstek veroordeeld tot de doodstraf voor moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog. Dat schrijft het Syrische staatspersagentschap. Die oorlog eindigde met de val van het regime van Assad in 2024. Het is een symbolische straf, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Voor een soort van symbolische gerechtigheid voor de Syriërs. Dus dat is zeer belangrijk. Maar het spreekt voor zich dat Rusland, het land waar hij asiel heeft gekregen, ja, dat Rusland niet bereid is om hem uit te leveren. Dus het zal hoogstwaarschijnlijk nooit tot een uitvoering van die doodstraf komen.
1: In die burgeroorlog kwamen meer dan 500.000 mensen om het leven. En sport op het EK Atletiek in Birmingham staat Paulien Coquijt in de finale van de 400 meter horde. Ze liep in de halve finale een nieuw persoonlijk record en was de snelste van alle finalisten. Simon Verherstraeten en Emiel Botterman konden zich dan weer plaatsen voor de halve finale op de 100 meter vanavond. Antoine Snijders is uitgeschakeld. In het vrouwenvoetbal speelt Oud-Heverlee Leuven in de derde en laatste voorronde van de Champions League tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowicz. Dat is net beslist via loting. Op 26 augustus is de heenwedstrijd. Op 2 september volgt de terugmatch. Vorig jaar bereikte Oud-Heverlee Leuven de tussenronde in de Champions League. En op het EK zwemmen in Parijs staat Florine Gaspar vanavond in de halve finale op de 100 meter schoolslag. En Roos van Otterdijk zwemt vanavond de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Luca Envaux is dan weer uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter vrije slag en toch is hij blij.
4: Ik ben wel tevreden met mijn race. Dat is misschien een beetje harder. Ik kwam dus aan mijn dag in het midden. Maar ja, de andere jongens hebben supergoed gezwommen. Het was een heel rappe tijd om in de finale te geraken. Dus het belooft wel voor de twee volgende nummers. Ik ben in shape. Ik heb wel veel vertrouwen.
1: Hij zwemt ook nog de 200 en de 400 meter vrije slag. Vanmiddag blijft het zonnig en warm, we halen 30 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Vanaf donderdag wordt het echt tropisch met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Vrijdag zelfs 37 graden. In het weekend wordt het minder warm en is er kans op wat regen.

0: een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 120 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 120 miljoen euro. Online of in je winkel.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik heb zin in een fruitsla.
8: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
10: Amai, ik sla direct met een slag.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2+.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiederrecht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Yo, Haskes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Yves Druiter, Zipora, Silver en many more. Koop je onder tickets campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wiederma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
7: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
8: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
9: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de Witte.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Goedemiddag. 21 trajectcontroles in de provincie West-Vlaanderen staan on hold. Ze waren nogthans al goedgekeurd, maar lopen vertraging op. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
3: Vandaag kan het federale managementsysteem gewoon de controle niet aan en is het systeem overbelast en moet men palen uitzetten om te zeggen, hier gaan we nu geen controle doen op snelheidsproblemen en gaan we niet kijken hoe we de verkeersveiligheid beter maken, gewoon omdat er niet genoeg capaciteit is. Ik vind dat wel een groot probleem, ja.
2: Van de 30 trajectcontroles die sinds vorig jaar groen licht kregen, werken er nog maar 6. De gemeente Diepenbeek in Limburg opent een rouwregister voor Michiel van de Weert. Dat is de man met de verouderingsziekte Progeria die gisteren overleden is. Hij werd 28 en was bij de oudste patiënten ter wereld. Wie wil, kan vanaf 4 uur deze namiddag een boodschap schrijven in het gemeentehuis. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Julien Watrin zich geplaatst voor de halve finales van de 400 meter horde. Hij won zijn reeks en liep de vijfde tijd van alle deelnemers. De halve finales zijn voor morgen, de finale volgt overmorgen. Thomas Carmois staat in de finale van het hoogspringen. Hij ging over 2,23 meter. Jeff Vermeire is uitgeschakeld. Net als Camille Laus en Mariska Parewijk in de reekse van de 800 meter. De rest van de dag blijft het zonnig rond 27 graden. Morgen hetzelfde weer bij 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden.

top 2.

0: duister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
7: Ik heb zin in een fruitsla.
8: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
9: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
10: Maar nee, ik wil parket.
9: Tegels.
10: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
9: Goed idee.
10: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
9: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
10: Check isolatievloer.be.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
12: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
13: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
14: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.
15: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
16: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptune.
17: R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
18: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
19: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
18: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
20: Dit is

0: goede nacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 120 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 120 miljoen euro. Online of in je winkel.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Een goedemiddag. 21 trajectcontroles in de provincie West-Vlaanderen staan on hold, omdat de federale politie te weinig mensen heeft om alles te verwerken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
3: Het gaat over trajectcontroles die effectief ook geplaatst zijn, waarvan dat we moeten vaststellen dat ze gewoon niet aanstaan, dat er gewoon niets mee gebeurt. We botsen daar bij de federale overheid op de vaststelling dat de capaciteitsproblemen er zijn en dat men daar wel zal aan werken, maar wanneer, hoe of wat, compleet onduidelijk. Er is blijkbaar geen urgentie, dat is onbegrijpelijk.
2: Van de 30 trajectcontroles die sinds vorig jaar groen licht kregen, werken er maar 6. Op Sicilië zitten duizenden toeristen vast na de uitbarsting van de vulkaan Etna vrijdag. Daardoor vertrekken en landen er al 5 dagen amper of geen vliegtuigen. Zo'n 30.000 mensen zouden daardoor getroffen zijn. De Etna spuwt gloeiende rotsblokken uit, er vallen assen naar beneden en op 3 plaatsen stroomt er lava uit de vulkaan. En in het vrouwenvoetbal speelt Anderlecht in de eerste voorronde van de Europa Cup tegen Feyenoord. Dat is vanmiddag geloot. Anderlecht speelt eerst thuis op 26 augustus. De terugmatch in Nederland volgt een week later. Wie verliest is Europees meteen uitgeschakeld. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met Esso kan je nu sparen.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
6: Bommetje of rustige duik.
7: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
6: Meer info. dm-zwembaden.be.
5: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
8: Kansen krijgen op je werk.
9: Check.
8: Interesse in machines.
9: Check.
8: Goede werksfeer.
9: Yes.
8: De Witte van de Kaffeien. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
6: Top 2.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. 21 trajectcontroles in de provincie West-Vlaanderen staan on hold, omdat de federale politie te weinig mensen heeft om alles te verwerken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Brecht Warnee opvroeg.
2: Het gaat over trajectcontroles die effectief ook geplaatst zijn, waarvan dat we moeten vaststellen dat ze gewoon niet aanstaan, dat er gewoon niets mee gebeurt. We botsen daar bij de federale overheid op de vaststelling dat de capaciteitsproblemen er zijn en dat men daar wel zal aan werken, maar wanneer, hoe of wat, compleet onduidelijk. Er is blijkbaar geen urgentie, dat is onbegrijpelijk.
1: Van de 30 trajectcontroles die sinds vorig jaar groen licht kregen, werken er maar 6. Op Sicilië zitten duizenden toeristen vast na de uitbarsting van de vulkaan Etna vrijdag. Daardoor vertrekken en landen er al 5 dagen amper of geen vliegtuigen. Zo'n 30.000 mensen zouden daardoor getroffen zijn. De Etna spuwt gloeiende rotsblokken uit, er vallen assen naar beneden en op 3 plaatsen stroomt er lava uit de vulkaan. En in het vrouwenvoetbal speelt Anderlecht in de eerste voorronde van de Europa Cup tegen Feyenoord. Dat is vanmiddag geloot. Anderlecht speelt eerst thuis op 26 augustus. De terugmatch in Nederland volgt een week later. Wie verliest is Europees meteen uitgeschakeld. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.

0: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
2: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
3: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
5: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
6: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
7: Voor jouw droominterieur. glasdeurenonline.be.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Goedenavond. De begrafenis van Michiel van de Weert vindt maandag namiddag plaats in het stadion van voetbalclub Racing Genk, zoals hij dat zelf wenste. Er komt ook een livestream van die dienst. Je hoort Erik Gerrits van Genk.
3: Michiel ademde Kaarsje Genk. Kaarsje Genk was een heel belangrijk deel in zijn leven. Michiel heeft kenbaar gemaakt dat het absoluut zijn droom is dat in het stadion van Kaarsje Genk daar zijn uitvaart zou kunnen plaatsvinden. En dat is natuurlijk een droom die wij absoluut willen waarmaken.
2: Zaterdag organiseert Racing Genk ook een eerbetoon voor Michiel voor de wedstrijd tegen Westerlo. En zondagnamiddag kan iedereen die dat wil hem nog een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum in Diepenbeek in Limburg. Michiel was 28. Hij stierf gisteren aan de zeldzame verouderingsziekte progeria. Aan de noordkust in Frankrijk is de kerncentrale in Grevelingen stilgelegd, omdat er een massa kwallen zitten in de filters van het koelsysteem. 3 van de 4 reactoren liggen daardoor stil. Exact een jaar geleden gebeurde dat daar ook. Toen duurde het 10 dagen vooraleer de kerncentrale van Grevelingen weer volledig draaide. Door het warme weer kampt de Franse noordkust al maar vaker met opvallend veel kwallen. De dodentol na de zware aardbeving in Colombia blijft oplopen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er al 224 lichamen geborgen en vielen er meer dan 1300 gewonden. Maar de tol kan nog zwaarder worden, want meer dan 160 gebouwen zijn verwoest. Rond deze tijd begint Union aan zijn terugwedstrijd tegen Bodø Glimt in Noorwegen. In de derde voorronde van de Champions League. De heenwedstrijd eindigde op 3-3. Maar alle omstandigheden zitten goed om hier te winnen, zegt trainer David Hubert.
4: Het vriest niet, een beetje nat, goed veld, veel zuurstof in de lucht. Dus prima voetbal weer. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we niet direct al onze kaarten op tafel gaan gooien. Ik denk dat het belangrijk is dat we een game management gaan doen. En naar gelang dat de wedstrijd gaat vorderen natuurlijk, gaan er aan de een of andere kant ook wat meer initiatief moeten genomen worden.
2: De winnaar gaat naar de laatste ronde voor de competitiefase van de Champions League. En Delphine Nkanza mag begin september meedoen op de Memorial van Damme in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Ze krijgt van de organisatie een wildcard nadat ze gisteren brons pakte op de 100 meter op het EK in Birmingham. Nkanza zit nipt boven het Belgisch record van Kim Gevaert uit 2006. Toeval of niet, Gevaert is meetingdirectrice van de Memorial. Krijg je een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden. Vannacht koelt het dan af tot minimaal rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler en de kans op buien stijgt.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, oh, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relax.

0: Jasje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Nieuwbouw of renovatie?
3: Terras of poolhouse?
2: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
3: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaats en monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Yo, hastjes. 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Junk Project, Frankie Jones, Bounty Hunter. Tickets op campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wilde niet missen.
10: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
11: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
12: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.
13: Our Dreams!
12: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams werktextiel.
14: Top 2.

0: trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Dit is Top 2. Top Headlines.
4: Een goede avond. Federaal mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke wil binnen de regering een structurele oplossing vinden voor de geluidsoverlast rond Brussels Airport tegen begin oktober. Aanleiding is de dagvaarding door meer dan 40 gezinnen uit Vlaams-Brabant. Die klagen dat ze nog amper kunnen slapen door een aangepaste vliegroute. Die is er volgens hen ook niet op de juiste manier gekomen. Er is al jaren veel te doen over de geluidshinder door de luchthaven in Zaventem, met ook meerdere rechtszaken. In Brecht in de provincie Antwerpen is een bejaarde vrouw van 96 omgekomen toen ze met haar rolstoel in het kanaal belandde. Die was vastgemaakt aan de speciale fiets van een medewerker van het rusthuis waar ze verbleef. De fietser ging plots van het jaagpad af en belandde in het water, maar kon gered worden, de oude vrouw niet meer. Het gaat niet om kwaad opzet, wel om een tragisch ongeval. Aan de noordkust in Frankrijk is de kerncentrale in Grevelingen stilgelegd, omdat er een massa kwallen zitten in de filters van het koelsysteem. 3 van de 4 reactoren liggen daardoor stil. Exact een jaar geleden gebeurde dat daar ook. Toen duurde het 10 dagen vooraleer de kerncentrale van Grevelingen weer volledig draaide. Door het warme weer kampt de Franse noordkust al maar vaker met opvallend veel kwallen. Union speelt op dit moment zijn terugwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League uit bij Bodø Glimt in Noorwegen. Bij de rust staat het nog 0-0. De heenwedstrijd eindigde op 3-3. Alle omstandigheden zitten mee om een goed resultaat te halen, zei Union-trainer David Hubert voor de aftrap.
5: Het vriest niet, een beetje nat, goed veld, veel zuurstof in de lucht, dus prima voetbal weer. Ik denk dat het wel belangrijk is dat we niet direct al onze kaarten op tafel gaan gooien. Ik denk dat het belangrijk is dat we een game management gaan doen. En naar gelang dat de wedstrijd gaat vorderen, natuurlijk gaan er aan de een of andere kant ook wat meer initiatief moeten genomen worden.
4: De winnaar gaat naar de laatste ronde voor de competitiefase van de Champions League. De verliezer wordt opgevangen in de Europa League. We krijgen een heldere avond en nacht. Tot middernacht blijft het boven of rond 20 graden. Vannacht koelt het dan af tot minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. En het weekend wordt koeler en de kans op buien stijgt.
3: Dit is

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dit is Top 2.

een structurele oplossing vinden voor de geluidsoverlast rond Brussels Airport tegen begin oktober. Aanleiding is de dagvaarding door meer dan 40 gezinnen uit Vlaams-Brabant. Die klagen dat ze nog amper kunnen slapen door een aangepaste vliegroute. Die zou maar tijdelijk gebruikt worden, maar het is intussen al meer dan een jaar. Er is brand uitgebroken op een parking vlak bij de luchthaven van Charles de Gaulle in Parijs. Tientallen voertuigen staan er in brand. De dikke zwarte rookwolk is tot in Parijs te zien. Twee start- en landingsbanen zijn er dicht. Libanon schrapt de doodstraf als eerste land in het Midden-Oosten. Dat heeft het parlement daar beslist. De Libanese minister van Justitie noemt dat historisch. De laatste executie in Libanon is intussen wel al zo'n 22 jaar geleden. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze tikte als tweede aan in haar halve finale in de derde tijd van alle halve finalisten. De finale is voor morgenavond. Florien Gaspar kon zich niet plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. Ze finishte als achtste en laatste in haar halve finale. Een heldere avond en nacht, minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31 graden. Donderdag en vrijdag tot 35 graden. Het weekend wordt koeler met kans op

0: mediatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go, yeah!

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Union is uitgeschakeld in de Champions League. Het verloor zijn terugwedstrijd in de derde voorronde bij Bodo Glimt in Noorwegen met 3-2 na verlengingen. De één match was op 3-3 geëindigd. Union speelde de volledige verlenging met een man minder na een late rode kaart. Bodo Glimt toont dus door naar de laatste voorronde van de Champions League. Union wordt opgevangen in de competitiefase van de Europa League. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag. Ze tikte als tweede aan in haar halve finale. De finale is voor morgen. Je hoort van Otterdijk.
2: Het was beter als vanochtend, sneller als vanochtend. Alles volbracht wat dat moest gebeuren, wil ik er goed bij. Derde tijd denk ik, dus dat is gewoon mooi. Maar je hebt gewoon veel vertrouwen voor morgen.
1: Florin Gaspar kon zich niet plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. Ze finishte als achtste en laatste in haar halve finale. Defensie gaat geen auto's meer gebruiken die gemaakt zijn in China, uit vrees voor spionage. Dat heeft luitenant-generaal Frederik Goetink gezegd in VTM Nieuws. Nochtans rijdt het grootste deel van de top van ons leger nu wel in Chinese auto's rond. Daarom is er voor hen een soort handleiding, zegt Goetink.
3: Wat staat erin in de grote lijnen? Let op. U bevindt zich daar zoals op een trein. Dus u weet niet wie achter uw schouders aan het luisteren is wat naar u zegt of aan het kijken wat u doet. Dus wees aandachtig daarmee.
1: Ook defensieminister Franke benadrukt dat de volgende wagens voor ons leger zeker geen Chinese wagens worden. Een heldere avond en nacht, minima rond 15 graden. Morgen volop zon en rond 31.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza.
3: Ruim.
2: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.